0: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Sandwheels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Sandwheels. Lierse Steenweg, hijst op den Berg.
1: Christina.

0: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
1: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in hun showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
0: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum.
2: Christina.

0: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
1: Christina. Every day.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Swissflex. Er is gewoon geen betere lattenbodem. Eerste klas slaapcomfort met de allernieuwste technologie. Bosmans slaapcomfort. Dankzij de innovatieve Bridge-technologie de enige lattenbodem die zich perfect aanpast aan je lichaam. Uniek in zijn soort. Heerlijk slapen zonder zorgen met een lattenbodem van Swissflex. Exclusief in de regio bij Bosmans slaapcomfort. Bosmans slaapcomfort.
1: Christina.

0: Bike Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center in Lier en Heist op den Berg.
1: Christina. Every day.

0: jij een winkel? Wist je dat je klanten meestal eerst online op zoek gaan naar producten? Ook na de openingsuren? En 8 op de 10 mensen kopen liever lokaal. Maar is jouw assortiment goed online te vinden? Omnipos doet het voor jou. Omnipos, dat is jouw kassa, website en backoffice. Meer info op omnipos.be.
1: Christina, more music.

from Earth and

0: Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heistelbenberg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina.

0: je iets te vieren? Een familiefeestje, pensioenfeestje, een bedrijfsevent, een presentatie, een vergadering? Callegato. Het kan allemaal. Zowel de feestzaal als de bistro zijn beschikbaar voor grote en kleine feesten. Callegato, in het Bergbos in Heist. Rustig gelegen in een groene omgeving. Informeer naar onze mogelijkheden. www.callegato.be of bel Christel op 0473 44 92 99. Callegato!
1: Christina.

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen. Koken wordt een feest in de keuken van
1: Covera. Christina. Every hour. Every day.

0: goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalok. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. Meer dan 1 op de 3 werknemers in ons land ervaart een hoge werkdruk. En nog eens 1 op de 3 voelt zich emotioneel uitgeput door werk. Blijkt uit onderzoek van preventiedienst IDB. Professor arbeidsgeneeskunde Lotte Goteris.
2: Vaak ontstaat hoge werkdruk ook wanneer verwachtingen onduidelijk zijn, verantwoordelijkheden zwaar wegen en eigenlijk ook wel als werknemers het gevoel hebben altijd beschikbaar te moeten zijn. En dat verklaart eigenlijk die hoge werkdruk.
1: Het is daarom belangrijk om afspraken te maken over welke taken echt prioriteit hebben. Iran heeft vannacht verschillende bombardementen uitgevoerd op Amerikaanse doelwitten in Jordanië. Het gaat volgens het Iraanse leger om vergeldingsaanvallen na de Amerikaanse aanvallen gisteren. Iran viseerde onder meer de infrastructuur van de Amerikaanse luchtmacht. Volgens het Iraanse regime zou er ook schade zijn. Amerika ontkent dat. Volgens hen zijn de drones onderschept. En op de US Open tennis is onze landgenote Hanne van de Winkel meteen uitgeschakeld. Ze verloor in de eerste ronde van het Tsjechische Karolina Pliskova, ex-nummer 1 van de wereld, in 3 sets. Van de Winkel had de eerste set nogthans gewonnen en kreeg ook een matchbal, maar die kon dit dus niet afmaken. Rafael Collignon speelde in de eerste ronde dan weer tegen een Amerikaanse kwalificatiespeler. Die wedstrijd werd gestaakt bij 1-1. Vandaag spelen ze verder. Wisselend bewolkt vandaag met kans op buien en onweer bij zo'n 21 graden. Morgen en woensdag overwegend droog. Lokaal kan er wel een bui vallen, maximaal tot 21 graden. Donderdag en vrijdag dan bewolkt met kans op regen. Het wordt weer wat zachter dan bij zo'n 24 graden.

0: genieten. Zalig wegdromen in zo'n comfortabel tuinmeubel. Tuinrama heeft een prachtig assortiment tuinmeubelen van traditioneel tot hedendaags. Voor binnen en buiten alle grote merken. Maak je keuze uit diverse materialen en kies de stijl die het best bij je past.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Provinciebaan in Houtvenne op de baan Heist-Westerlo.
1: Tuinrama.
2: Christina.

0: waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: Christina, every day.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: De donorlimiet in ons land is al meer dan 120 keer overschreden. Dat blijkt uit cijfers van het Federaal Geneesmiddelenagentschap. Nochtans mogen spermadonoren bij maximaal 6 gezinnen gebruikt worden. Dit jaar alleen al ging het om 31 overtredingen, zegt Stef Rijmakers van de VZW Donorkinderen.
3: Het probleem ligt in het feit dat wij vroeger geen sluitend nationaal register hadden. Dus dat wil zeggen dat elk ziekenhuis, die kon wel een donor gebruiken, maar die had geen zicht op waar diezelfde donor eventueel ook nog gebruikt kon worden. Wij hebben een tekort aan gameten. Wij importeren heel veel vanuit buitenlandse spermabanken, maar ze weten natuurlijk niet hoeveel keer dat een donor daar is gebruikt.
2: En de controles op Belgische donoren gaan maar terug tot 2022. Afgelopen weekend raakte ook bekend dat een Nederlandse donor bijna 200 kinderen heeft verwekt, van wie 11 mogelijk in ons land. Meer dan 1 op de 3 werknemers ervaart een hoge werkdruk. En nog eens 1 op de 3 voelt zich emotioneel uitgeput door werk. Blijkt uit onderzoek van preventiedienst IDW. Professor arbeidsgeneeskunde Lotte Goteris.
4: Vaak ontstaat hoge werkdruk ook wanneer verwachtingen onduidelijk zijn, verantwoordelijkheden zwaar wegen en eigenlijk ook wel als werknemers het gevoel hebben altijd beschikbaar te moeten zijn. En dat verklaart eigenlijk die hoge werkdruk.
2: Het is daarom belangrijk om afspraken te maken over welke taken echt prioriteit hebben. Iran heeft vannacht verschillende bombardementen uitgevoerd op Amerikaanse doelwitten in Jordanië. Het gaat volgens het Iraanse leger om vergeldingsaanvallen na de Amerikaanse aanvallen op een Iraans eiland gisteren. Iran viseerde onder meer de infrastructuur van de Amerikaanse luchtmacht. De VS konden drones wel onderscheppen. Het was van eind juni geleden dat Amerika nog aanvallen op Iran had uitgevoerd. Op de US Open Tennis is onze landgenote Hanne van de Winkel meteen uitgeschakeld. Ze verloor in de eerste ronde in 3 sets van de Tsjechische Karolina Pliskova, ex-nummer 1 van de wereld. Van de Winkel had de eerste set nogthans gewonnen en kreeg ook een matchbal, maar kon die dus niet afmaken. Rafael Collignon speelde in de eerste ronde dan weer tegen een Amerikaanse kwalificatiespeler. De wedstrijd werd gestaakt bij 1-1. Vandaag spelen ze verder. En in ons voetbal heeft Union de Brusselse derby tegen Anderlecht gewonnen met 3-0. Union pakt zo 7 op 9 en is 5e in de stand. Je hoort Camille van der Perre van Union.
5: De eerste half uur was een beetje gelijk opgaand, maar daarna groeiden we meer in de wedstrijd. De kwaliteit van ons ging naar boven. Het is heel leuk als je met 2-0 in de rust voorstaat. Anderlecht moest een beetje komen en daar hebben we wat gebruik van gemaakt. De laatste week hebben we niet echt veel overwinningen binnengehaald, dus deze doen we wel extra deugd, ja.
2: Anderlecht verliest al voor de 2e keer dit seizoen en staat met 3-9 pas 11e. Nog gisteravond speelden Westerlo en Zulte Waregem 2-2 gelijk. Westerlo pakt zo zijn eerste punt. Zulte Waregem is knap 4e met 8-12. Wisselend bewolkt met kans op buien en onweer bij zo'n 21 graden. Morgen en woensdag overwegend droog. Lokaal kan er wel nog een bui vallen, maximaal tot 21 graden ook. Donderdag en vrijdag bewolkt met meer kans op regen. Het wordt wel wat zachter dan bij zo'n 24 graden.

Lefty en Basten was dat hier bij Christina op deze maandagochtend. Een beetje speciale maandag, hè? De laatste maandag van de grote vakantie en ook de laatste dag van de grote vakantie. Goedemorgen, ik ben Wim Cornelli. Tot 9 uur. Let me say the same.

Ja, deze maakte sowieso geen kans op zomerhit, maar uiteindelijk weten we wel wie wel met die prijs gaan lopen is. Daar hebben we het straks nog heel graag even over. En we hebben het ook nog even over Hestival, want dat was het ook het voorbije weekend in IJsseldenberg.

meets Pointer Sisters. En Sisters are doing it for themselves. Fijne festival hebben we gehad. Het begon een beetje nattekes met Judith, die daar toch wel een hele fijne show gegeven heeft. Het was een heel aangename verrassing als vervanging voor Isabelle A. Wat niet zo eenvoudig was natuurlijk. En nadien Bart Peters. Ondertussen was het dan ook al droog en stond het plein overvol. Mijn maag is nog steeds aan het bekomen van alles wat ik daar in de VIP Deluxe naar binnen gewerkt heb. Veel te veel dessertjes. Mijn collega's hebben mij nog proberen tegen te houden. Maar ja, nu moet ik een week bekomen daarvan natuurlijk. Hier is Madonna. Goedemorgen.

Zucchero en Il Volo was dat hier bij Christina op deze maandagochtend. Beste vrienden, zomerhit is gekozen bij de VRT en de meisjes van K3 hebben het mogen in ontvangst nemen in een beetje vervangbezetting toch wel. Dus heel fijn was dat. Leuke verrassing ook, want ze waren niet zo sterk.

Ja, sinds ik die live gezien heb op Pukkelpop, klinkt dat bij mij helemaal anders. Hè. Zo gaat dat als je zo'n band dan eindelijk live ziet. Onze Stijn hier van Christina, die stond er trouwens ook tussen die 60.000 man. Ja, we hebben elkaar maar later ontdekt dat we daar samen waren. Hier is Higher van Tyler Cruz en Kylie Minogue samen.

0: Christina Nieuws.
1: 1 op de 3 buitenschoolse kinderopvangen wordt duurder. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten. Vanaf morgen stijgt de prijs of veranderen de openingsuren. Het komt omdat lokale besturen vanaf dit jaar zelf verantwoordelijk zijn voor de opvang en zelf activiteiten moeten aanbieden. Nathalie De Bast van de VVSG.
2: Het betekent dat een kind niet enkel opgevangen wordt, maar dat dat tegelijkertijd ook kan genieten van vrije tijdsactiviteiten, terwijl de ouders dus nog aan het werk zijn. Dat betekent ook voor steden en gemeenten dat ze moeten inzetten op die samenwerking tussen de opvanginitiatieven, maar ook de scholen en allerlei vrije tijdsspelers.
1: Voor sommigen gaat het om €500.000 per jaar. De VVSG pleit daarom voor duidelijke regels. De donorlimiet in ons land is al meer dan 120 keer overschreden. Dat blijkt uit cijfers van het Federaal Geneesmiddelenagentschap. Nochtans mogen spermadonoren bij maximaal 6 gezinnen gebruikt worden. Dit jaar alleen al ging het om 31 overtredingen, zegt Stef Rijmakers van de VZW Donorkinderen.
3: Het probleem ligt in het feit dat wij vroeger geen sluitend nationaal register hadden. Dus dat wil zeggen dat elk ziekenhuis, die kon wel een donor gebruiken, maar die had geen zicht op waar diezelfde donor eventueel ook nog gebruikt kon worden. Wij hebben een tekort aan gameten. Wij importeren heel veel vanuit buitenlandse spermabanken, maar ze weten natuurlijk niet hoeveel keer dat een donor daar is gebruikt.
1: En de controles op Belgische donoren gaan maar terug tot 2022. Afgelopen weekend raakte ook bekend dat een Nederlandse donor bijna 200 kinderen heeft verwekt, van wie mogelijk 11 in ons land. De olieprijzen gaan opnieuw omhoog, met meer dan 2%. Voor een vat betaal je nu maximaal $90,4. Aanleiding zijn de recente aanvallen tussen de VS en Iran. De VS voerde voor het eerst in een maand nieuwe luchtaanvallen uit op Iraanse doelwitten. Het Iraanse leger reageerde met bombardementen op Amerikaanse doelen in Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten. In de Amerikaanse staat Arizona in het nationaal park de Grand Canyon is zeker 1 dode gevallen na plotse overstromingen afgelopen weekend. Nog zeker 15 andere wandelaars zijn vermist, dat meldt de Amerikaanse parkdienst. Die probeert de wandelaars nu te bereiken en vraagt informatie over hen. Zaterdag werden al zeker 60 mensen geëvacueerd. Een verrassing op de US Open tennis. De Servier Novak Djokovic is na de eerste ronde meteen uitgeschakeld. Hij verloor van een Argentijn in 5 sets. De laatste keer dat Djokovic er al in de eerste ronde uit lag is al meer dan 20 jaar geleden. En in ons voetbal heeft Anderlecht voor de 2e keer op 3 wedstrijden verloren. In de Brusselse derby won Union met 3-0. Anderlecht-speler Marco Cana.
4: Het is zuur om hier te verliezen, want 90% is niet genoeg tegen jou. We moeten letterlijk 100% brengen. Van minuut 1 tot minuut 95. Want anders gaat het niet lukken en dat hebben we vandaag niet kunnen brengen. Ik ben 100% zeker dat we ook beter kunnen doen.
1: Anderlecht staat pas 11e, Union is 5e. Nog gisteravond speelden Westerlo en Zulte Waregem 2-2 gelijk. Westerlo pakt zo zijn eerste punt. Zulte Waregem is knap 4e met 8 op 12. Wisselend bewolkt vandaag met kans op buien en onweer bij zo'n 21 graden. Morgen en woensdag overwegend droog. Lokaal kan er wel een bui vallen, maxima tot 21 graden. Donderdag en vrijdag bewolkt met meer kans op regen. Het wordt wel iets zachter dan bij 24 graden.

Taylor Swift en Blank Space. Het was ook het weekend van de machtsoverdracht in Noorwegen. Koning Haakon heeft het overgenomen nu dat papa Harald overleden is. Het land is nog steeds in rouw.

Collins en Too Hard. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik hou wel zo van het heelal en ruimtelichamen en ruimteschepen enzovoort. Ik ben dan ook heel blij dat er een nieuwe ruimtetelescoop gelanceerd is door NASA gisteren. Het is allemaal succesvol verlopen, dus binnenkort krijgen we fijne nieuwe beelden van planeten heel, heel ver van ons verwijderd. Hier is Dee Bauza.

0: Voel je goed, voel je mooi. This Angel heeft elegante dameskleding. Mooi, voor iedereen met een maatje meer. Knappe collecties, stijlvol en modieus. Je kan rustig kijken, passen en kiezen. This Angel is makkelijk bereikbaar, heeft een ruime parking, ruime pashokjes en helemaal niet duur. This Angel, mooi, voor iedereen met een maatje meer. Schalihoevestraat 2, Heist op den Berg.
1: This Angel houdt een totale uitverkoop. Alles moet weg aan 5 en 10 euro.
2: Heb je iets te vieren? Een familiefeestje, pensioenfeestje, een bedrijfsevent, een presentatie, een vergadering? Callegato. Het kan allemaal. Zowel de feestzaal als de bistro zijn beschikbaar voor grote en kleine feesten. Callegato, in het Bergbos in Heist. Rustig gelegen in een groene omgeving. Informeer naar onze mogelijkheden. www.callegato.be of bel Christel op 0473 44 92 99.
3: Callegato! Christina. What?

Will Smith samen met Niall Horan hier bij Christina op die laatste maandag van de grote vakantie. Wat zeg ik? De laatste dag zelfs van de grote vakantie. Jawel. Gisteren nog een trouwpartij geweest. De dochter van Goedele is getrouwd. Allee, in het weekend moet ik eigenlijk zeggen. Ons Merel. Ik heb ze weten geboren worden. En dan besef je dat je oud wordt, hè.

Chameleon Superstar. Na de selectie van zomerhit van de VRT bedankte natuurlijk de K3'kes alle anderen die net niet gewonnen hadden. Daar zat ook Gert Verhulst tussen, maar dat was een dubbel gevoel, want die had het nummer geschreven voor hen waarmee zij gewonnen hebben.

Dat Olivia Rodrigo was dat. Koen Wouters deed nog eens een wagentest op het circuit in Zolder. Er heeft daar weer een serieuze uitschuiver gemaakt. Zou die man geen andere hobby zoeken? Ja, iets met iets trager, biljaar of zo. Hè? Hier is R.E.M.

0: jij een KMO? Let's Go ontwikkelt de perfecte webapplicatie voor jouw bedrijf. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. L-E-T-Z
1: Go.be.
2: Waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
3: Bikecenter heeft het grootste assortiment e-bikes in de regio. Stadsfietsen, sportfietsen, mountainbikes, bakfietsen,

0: Center heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Christina.

Christina en Andrew Gold, thank you for being a friend. Thank you om mij door deze lange grote vakantie te loodsen. Denk jij misschien als je morgen die kinderen eindelijk terug mag dumpen. Veel plezier met de collega's en morgen zijn we er dus gewoon terug op die eerste schooldag.

0: Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heistoldenberg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws. 1 op de 3 gemeenten maakt de buitenschoolse kinderopvang duurder. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten. Vanaf morgen stijgt de prijs of veranderen de openingsuren. Het komt omdat lokale besturen vanaf dit jaar zelf verantwoordelijk zijn voor de opvang en zelf activiteiten moeten aanbieden. Nathalie De Bast van de VVSG.
3: Het betekent dat een kind niet enkel opgevangen wordt, maar dat dat tegelijkertijd ook kan genieten van vrije tijdsactiviteiten, terwijl de ouders dus nog aan het werk zijn. Dat betekent ook voor steden en gemeenten dat ze moeten inzetten op die samenwerking tussen de opvanginitiatieven, maar ook de scholen en allerlei vrije tijdsspelers.
2: Voor sommige besturen gaat het om €500.000 per jaar. De VVSG pleit daarom voor duidelijke regels. Al maar meer langdurig zieken verliezen hun uitkering na controle door de ziekenfondsen. Dat blijkt uit cijfers die De Morgen heeft opgevraagd. Bij bijna alle ziekenfondsen gaat het om een verdubbeling van de cijfers. Het komt omdat er meer controleartsen aan het werk zijn en er ook gewoon meer gecontroleerd wordt. Meer dan 200.000 mensen zijn wel nog altijd arbeidsongeschikt verklaard tot aan hun pensioen. De olieprijzen gaan opnieuw omhoog met meer dan 2%. Voor een vat betaal je nu maximaal $90,4. Aanleiding zijn de aanvallen tussen de VS en Iran vannacht. De VS voerde voor het eerst in een maand nieuwe luchtaanvallen uit op Iraanse doelwitten. Het Iraanse leger reageerde dan met bombardementen op Amerikaanse doelen in Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten. In de Amerikaanse staat Arizona in het Nationaal Park van de Grand Canyon is zeker 1 dode gevallen na plotse overstromingen afgelopen weekend. Zeker 14 andere wandelaars zijn vermist, dat meldt de Amerikaanse parkdienst. Die probeert de wandelaars nu te bereiken en vraagt informatie over hen. Zaterdag werden al zeker 60 mensen geëvacueerd. En er verdwijnen steeds meer voetbalclubs in Vlaanderen. In de laatste 20 jaar gaat het om een daling van een kwart. Van 1001 naar 774 nu, blijkt uit het onderzoek van het Nieuwsblad. Komt door 2 factoren, verklaart Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
4: 1 velden, ruimte, en 2 mensen. Je moet altijd de vrijwilligers blijven vinden om zo'n club draaiende te houden. Men gaat heel vaak kijken naar schaalvergroting. Onder druk ook van lokale besturen die bijvoorbeeld zeggen, ja, we investeren niet meer in 5 verschillende voetbalclubs met 5 verschillende pleinen en we maken dan 1 grote sportsite in de gemeente. Zo zien we dat er jaar na jaar wat clubs verdwijnen en dat er fusies komen.
2: De clubs die blijven bestaan worden daardoor wel groter met meer leden. Wisselend bewolkt vandaag met kans op buien en onweer, maximaal tot 21 graden. Morgen en woensdag overwegend droog, lokaal kan er wel een bui vallen, maximaal tot 21 graden ook. Donderdag en vrijdag bewolkt met meer kans op regen, het wordt wel zachter dan bij zo'n 24 graden.
5: Christina, all summer long.

0: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
1: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in hun showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
0: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum. Christina.

0: allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zet Niels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant en dat zal je merken. Garage Zet Niels. Lierse Steenweg, hijst op den berg.
1: Dat is passie voor mode en kleding voor alle vrouwen in een elegante en persoonlijke winkel. Ontdek de zorgvuldig uitgekozen collecties en laat je inspireren en adviseren. In onze winkel in de Bergstraat in Heist op den Berg. Heb je geen tijd om even langs te komen? Shop dan online. Of bekijk onze Instagrampagina voor nog meer inspirerende verhalen. Lovestore.be. Love, you're going to love us.
2: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
1: Christina,

0: goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Elektro van Look. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Elektro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Elektro van Look.
1: Christina Nieuws. In Mol in de provincie Antwerpen is het lichaam van een vrouw van 28 gevonden. Gisteren al, maar het raakt nu pas bekend. De doodsoorzaak is nog niet gekend. Het parket spreekt van een mogelijk verdachte overlijden en is een onderzoek gestart. Een autopsie moet nu duidelijkheid brengen. In Ivoire in de provincie Namen wordt rond deze tijd afscheid genomen van Timeo. Dat is een jongen van 5 die eind juni verdween. Zijn lichaam werd vorige week teruggevonden. Het is nog niet duidelijk hoe hij is overleden en wat er precies is gebeurd. Ook het lichaam van Timeo's vader, een man van 29, is daar in de buurt gevonden. Hij wordt morgen begraven. En er verdwijnen steeds meer voetbalclubs in Vlaanderen. In de laatste 20 jaar gaat het om een daling van een kwart. Van 1001 naar 774 nu. Blijkt uit onderzoek van het Nieuwsblad. Komt door twee factoren, zegt Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
2: 1. Velden, ruimte. En 2. Mensen. Je moet altijd de vrijwilligers blijven vinden om zo'n club draaiende te houden. Men gaat heel vaak kijken naar schaalvergroting. Onder druk ook van lokale besturen die bijvoorbeeld zeggen, ja, we investeren niet meer in 5 verschillende voetbalclubs met 5 verschillende pleinen en we maken dan 1 grote sportsite in de gemeente. Zo zien we dat er jaar na jaar wat clubs verdwijnen en dat er fusies komen.
1: De clubs die blijven bestaan worden daardoor wel groter met meer leden. Wisselend bewolkt en veel wind bij zo'n 19 graden. Hier en daar valt er ook een bui. Morgen overwegend droog met zonnige perioden bij zo'n 21 graden. Woensdag hetzelfde weer. Donderdag en vrijdag valt er lokaal nog een bui. Maxima tot 23 graden dan.
0: Enjoy your summer.
3: Christina. Hello.

You Fool, I Love You. Dat gaan we niet zeggen zoals Roxette zong. Maar misschien mogen we wel zeggen, hello, good morning. Blij dat u er alweer bij bent. Goedemorgen en welkom bij Christina. Hier is Max en Andy Grammer.

70 in met dit nummer van Sister Sledge met Thinking of You. Zelfs hebben wij het ook nog eventjes over Aarschot Kermis die naar het einde loopt tot en met maandag aanstaande, meer zometeen erover. Maar eerst dit nummer van de Dire Straits, Money for Nothing.

0: al uw elektrische vragen. De installatie en renovatie van uw elektriciteit. Alarmsystemen, domotica, camerabewaking, poortautomatisering. Zowel geplaatst als voor de doe-het-zelver.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: GVL. Ook voor airco, laadpalen, zonnepanelen. GVL Technics. Kasteelstraat, Heist op den Berg.
1: GVL.
0: www.gvl-technics.be
2: Christina.
3: Bye.

eind augustus is er de jaarlijkse traditionele kermis in Aarschot. Die loopt zo zachtjes naar het einde toe. Maar je kan nog gaan genieten tot en met aanstaande maandag 31 augustus van kermisattracties, animatie, muziekoptredens en nog zoveel meer. En de locaties zijn de Grote Markt en de Bonenwijk in Aarschot.

En dit was het heerlijke ouwtje voor dit uur van de Folktrots met Reach Out and I'll Be There. Oh ja, in verband met de kermis in Aarschot die nog loopt tot en met maandag aanstaande, even aan toevoegen. De locaties die ken je al, ik wil ze herhalen, Grote Markt en Bonenwijk. En het begint daar elke dag vanaf 14 uur. Dat is de moeite, hè? En hier is Ella Langling met Choosing Texas.

Ja, bijzonder mooie plaat, maar ook het einde vind ik zo leuk. Hè? Yes, man, yes, I do van Chapel Roan met The Giver. Komende minuten krijg je bij ons hier bij Christina onder meer nog muziek van Fats and Small Feel Good, Henry P. of All the Rolling Stones met Angie. En dit is Volumnia. Ja.

0: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
1: Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
2: Danscentrum Moveré biedt kwaliteitsvolle danslessen. Modern, streetdance, klassiek, ballet, peuterkleuter en kinderdans en nog veel meer. Moveré, dat is dansen onder leiding van een gediplomeerd en ervaren team. Iedereen kan meedoen. Kids vanaf 3 jaar en ook tieners en volwassenen. De lessen volg je in de sporthal in Heist op den Berg en in de lagere school in Wiekenvorst. Meer info, danscentrummoveré.be.
3: Vanaf nu ook bewegingslessen voor kinderen vanaf 1,5 jaar.
4: Christina.

Henry Piavour en Dr. Tsai waren dit met Sola. Ik moet gaan afscheid nemen, want 11 uur komt zo nabij met nieuws en weer en de Belga-redactie. Ik wens u een fijne voortzetting. Blijf gewoon hangen bij ons. Ja, hier hang je goed. Of hier zit je goed, moet ik zeggen. Hè. Tof dat u dit uurtje erbij was. Ik zie je morgen terug vanaf 10. En hier is Mick Jagger.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: In Mol in de provincie Antwerpen is het lichaam van een vrouw van 28 gevonden. Gisteren al, maar het raakt nu pas bekend. De doodsoorzaak is nog niet gekend. Het parket spreekt mogelijk van een verdachte overlijden en er is een onderzoek gestart. Een autopsie moet nu duidelijkheid brengen. In meer dan 2 op de 3 scholen die in het schooljaar 2024-2025 werden doorgelicht, was het al zeker meer dan 10 jaar geleden dat ze werden gecontroleerd. In totaal ging het om zo'n 300 scholen, blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Loes van Drommen heeft opgevraagd. Nochtans moet elke school om de 6 jaar doorgelicht worden.
3: De inspectie heeft een heel belangrijke taak. Ze houden de scholen eigenlijk een spiegel voor om te zien waar de werkpunten net zijn. Als het 10 jaar duurt voor de inspectie langskomt, dan denken scholen dat ze goed bezig zijn. Het belang van een goede pedagogische begeleidingsdienst mogen we niet onderschatten.
2: Volgens onderwijsminister Demir komt het door een vertraging tijdens de coronajaren. De Amerikaanse zangeres Dolly Parton is vrijdag in intieme kring begraven. Dat schrijft haar nichtje op sociale media. De begrafenis vond plaats in Nashville in de staat Tennessee, waar Dolly Parton werd geboren. Ze overleed vorige week dinsdag na een korte strijd tegen kanker. Dolly Parton werd 80 jaar. Wisselend bewolkt en veel wind bij zo'n 19 graden. Hier en daar valt er ook een bui. Morgen overwegend droog met zonnige periode bij zo'n 21 graden. Woensdag dan hetzelfde weer, donderdag. En vrijdag valt er lokaal een bui, maxima tot 23 graden.
0: Enjoy your summer.
1: Christina.

de zwaartekracht tarten met die van Hoover Phonic Gravity. Dat was onze opener vandaag op deze maandag, de 31ste van augustus, jawel vrienden. Morgen dan is het zover voor de schoolgaande jeugd, dan begint het nieuwe schooljaar. Dit is dus de laatste dag. Ik zou zeggen, geniet er een beetje van. Met een dankwoord in de richting van Jean-Paul Deby natuurlijk. Morgen mag je weer. Vanaf 10 uur is hij terug present. Zeker afstemmen als ik jou was. Nu mogen wij weer de komende 2 uur de lunchbreak aan elkaar babbelen. Dat is hetgene wat we gaan doen. Met nu Fleetwood Mac en Everywhere. Can you hear me?

0: Heerlijk genieten. Zalig wegdromen in zo'n comfortabel tuinmeubel. Tuinrama heeft een prachtig assortiment tuinmeubelen van traditioneel tot hedendaags. Voor binnen en buiten alle grote merken. Maak je keuze uit diverse materialen en kies de stijl die het best bij je past.
1: Elk seizoen, Tuinrama.
0: Provinciebaan Inhoutvennen op de baan Heist-Westerlo.
1: Tuinrama.
0: Christina.

maandagochtend bij Christina met Jonas Blue en Melif en Edge of Desire. En heb je een hart voor kinderen en heb je wekelijks een uurtje tijd op overschot, dan ben jij misschien wel de huiswerkbegeleider waar ze naar op zoek zijn in Olen. Want met het brugfigurenproject van het Rode Kruis van Olen zijn ze op zoek naar enthousiaste vrijwilligers om kinderen die wat extra hulp nodig hebben met hun leerstof een extra duwtje in de rug te geven. Mocht je interesse tonen of je wil je aanmelden, dan kan dat via olen.be/brugvrijwilliger Rode Kruis. Tijd voor deze diva er nog eens bij te halen. Whitney Houston is dit en How Will I Know?

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Geen plons zonder ons. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: Christina.

Een supertalentje hoor, deze Shanna Spyro. Dat was Material Lover. En ik hoop dat u een fijn weekend hebt gehad. Dat van ons is in elk geval zeer geslaagd te noemen. Want we zijn met de Christina Crew richting Hestival getrokken en zagen dat het goed was. En dan nieuws over Anthony Hopkins. Kent u hem nog? Dat is de acteur die gestalte gaf aan Hannibal Lecter in Silence of the Lambs. Ah, wel, die heeft op 88-jarige leeftijd een nieuwe mijlpaal bereikt. Namelijk de eerste plaats in de Britse klassieke albumlijst. De acteur staat bovenaan met Life is a Dream. Dat is een album met muziek die hij zelf door de jaren heen heeft gecomponeerd. Mooi vinden we dat.

Villa Angela, dat is een klein en gezellig boutique hotel in Taormina op Sicilië met slechts 27 kamers en een intieme sfeer waardoor elke gast zich direct thuis voelt. En de grote baas, dat is Jim Kerr, de zanger van deze Simple Minds. Je hoorde ze nog eens met een nummer uit 1981, dat was Love Song. Nu mag Adamski

0: Elke eerste donderdagavond van de maand, van 9 tot 11, enkel op Christina.
1: Dance Garden.
0: House, disco, groove, trance.
1: Pure, vinyl, handpicked and mixed by Philip Libby.
0: Luister nu donderdag 3 september vanaf 9 uur.
1: Dance Garden.
0: Met Stijn van Uffelen van het legendarische magazine Outzone.
2: Luister ook via DAB+. En ervaar zoveel meer. DAB+.
3: Christina.
4: Wim van Akker.

Taylor Swift in de lunchbreak met Opalite. En CNN die hebben geblunderd met een foto van Dolly Parton, waarop niet Dolly Parton zelf, maar Dolly-imitator Kelly Vaughan bleek te staan. Het grote CNN, nota bene. Maar zulke fouten komen wel vaker voor. 10 jaar geleden ging ook de gerenommeerde Britse krant The Guardian in de fout. De legendarische voetballer Johan Cruijff was overleden. Dat nieuws stond op de voorpagina van de krant met een foto van Robbie Rensenbrink. Ook een voetballegende van het Nederlandse elftal en van Anderlecht en vaak vergeleken met zijn generatiegenoot Johan Cruijff, maar toch iemand helemaal anders.

Het is de laatste dag van de schoolvakantie en dan mag er al eens geroepen worden, denk ik. Shout was dat van de Tramps, een echte 70s song op deze maandagochtend bij Christina in de lunchbreak. Nog tot 1 uur ga ik u vergezellen. Dan is er een uurtje non-stop muziek, siesta zeg maar. En vanaf 2 uur de grote Gert van Leden. Zeker blijven plakken bij ons.

0: Bistro Calegato in Heist heeft een aparte wijnafdeling waar iedereen terecht kan voor de aankoop van heerlijke Zuiderse wijntjes. Christel en Raf hebben een passie voor lekkere wijntjes. Meermaals per jaar bezoeken ze grote wijnbeurzen. Ze hebben ook nauwe contacten met lokale wijnboeren in Spanje en Frankrijk. Calegato. Synoniem voor lekkere wijntjes aan een scherpe prijs, goed advies en vaak ook verborgen pareltjes die elders niet te vinden zijn. Contacteer ons voor meer info. Calegato.
1: Christina.

Dat is nu al 3 jaar dat hij aan het wachten is. I'll Be Waiting uit 2023. Kian Ducrow in The Lunch Break. Benson Boone, dat is de volgende in onze line-up. Dit is hem met Mr. Electric Blue. He was a

0: Christina Nieuws.
1: Premier De Wever waarschuwt dat iedereen de gevolgen van de besparingen zal voelen. Dat zei hij op de Franstalige radio Bel RTL naar aanleiding van de begrotingsgesprekken later deze maand. En hij ligt er ook wakker van.
2: Ça va avoir des conséquences. N'importe comment on le fait. Et tout le monde pense si on fait des économies, ce sera chez mon voisin, pas chez moi. Mais la réalité, on est dans une situation où tout le monde va sentir les conséquences. Et ça va toucher la population. Et ça tourne déjà dans ma tête.
1: De regering De Wever moet op zoek naar 10 miljard euro om de begroting de komende 3 jaar in lijn te houden met de Europese afspraken. Het is nog niet duidelijk hoe. In meer dan 2 op de 3 scholen die in het schooljaar 2024-2025 werden doorgelicht, was het al zeker meer dan 10 jaar geleden dat ze werden gecontroleerd. In totaal ging het om zo'n 300 scholen, blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Loes van Dromme heeft opgevraagd. Nochtans moet elke school om de 6 jaar doorgelicht worden.
3: De inspectie heeft een heel belangrijke taak. Ze houden de scholen eigenlijk een spiegel voor om te zien waar de werkpunten net zijn. Als het 10 jaar duurt voor de inspectie langskomt, dan denken scholen dat ze goed bezig zijn. Het belang van een goede pedagogische begeleidingsdienst mogen we niet onderschatten.
1: Volgens onderwijsminister Demir komt het door een vertraging tijdens de coronajaren. In Nepal en Tibet zijn nu al meer dan 900 doden geteld na de zware overstromingen daar. Er zijn ook nog altijd meer dan 4000 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen en bijna 600 andere buitenlanders. Intussen proberen reddingswerkers bijna 1000 arbeiders te bevrijden die sinds woensdag vastzitten in een tunnel. Het is niet duidelijk of ze nog leven. In Hannover in Duitsland zijn zeker 7 mensen gewond geraakt bij een incident. Daarbij werd ook geschoten, dat zegt de politie. Het gebeurde gisteravond. Volgens getuigen liepen verschillende mensen steek- en schotwonden op. Anderen werden opzettelijk door auto's aangereden. De daders sloegen op de vlucht. Later werden wel al 2 mensen gearresteerd. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Het onderzoek loopt. En sport dan. Nafi Thiam zal over 2 weken deelnemen aan de zevenkamp op de atletiekmeeting in Talence in Frankrijk. Voor Thiam is het haar eerste zevenkamp sinds het WK vorig jaar. Ze gaf toen op door ruzie met de Belgische Atletiekfederatie. Thiam is drievoudig Olympisch kampioene op de zevenkamp. Afgelopen zomer was ze nog op trainingsstage in Turkije. Ze paste toen voor het EK. Deze namiddag wisselend bewolkt met buien. Lokaal is er onweer mogelijk bij zo'n 21 graden. Morgen afwisselend wolken en opklaringen bij zo'n 22 graden. Woensdag dan hetzelfde weer. Donderdag en vrijdag vaak lichte regen bij zo'n 24 graden.
0: Het is zomer op je radio.

meer dan 30 jaar geleden. Wat gaat de tijd toch snel? Alsof het gisteren was. The Nightcrawlers en Push the Feeling On. En vorige week, toen was er nog de Internationale Hondendag. En uit een recent onderzoek onder 1000 Belgische burgers blijkt nu dat er steeds meer behoefte is om huisdieren in de werkomgeving te integreren. Meer dan de helft van de werkende hondenbezitters, namelijk 55%, gaf aan hun hond graag mee naar kantoor te willen nemen. Deze verschuiving weerspiegelt de opvatting dat huisdieren volwaardige gezinsleden zijn en dat een huisdiervriendelijke sfeer aansluit bij de verwachtingen van moderne werknemers.

0: zoek naar hulp om je bedrijfsprocessen te verbeteren? Bij Let's Go creëren we webapplicaties die jouw bedrijf helpen groeien. Onze oplossingen zijn ontworpen om tijd en geld te besparen. Of het nu gaat om projectbeheer, klantcommunicatie of automatisering van terugkerende taken. Wij zorgen voor de perfecte oplossing. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. L-E-T-Z
1: Go.be. Christina.

Een stem die niet meer weg te denken is uit de huidige Belgische muziekscene. Die van Berre. Yesterday, today, tomorrow. Straks muziek van Alphabeat, hun grootste hit Fascination. Dat is na dit vrolijke ding van Raft.

0: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
1: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in een showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
0: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum. Christina.

Caigu deed het dit keer met Max McKnown en Take Me Back. Van 4 tot en met 9 september dan strijkt de septemberkermis neer op de Grote Markt van Herentals. Op vrijdag 4 september dan wordt de kermis geopend vanaf 14 uur. En op dinsdag 8 september van 17 tot 19 uur is er een prikkelarm moment met minder geluid en gedimde lichten. Die dag vindt ook de integratiedag voor personen met een beperking plaats. En op woensdag 9 september dan wordt er afgesloten met de familiedag aan voordeligere tarieven. Van 14 tot 17 uur kunnen kinderen hun ingekleurde tekening inruilen voor kortingskaartjes voor de kermisattracties. Je kan de kleurplaat terugvinden op herentals.be/kermis.

terwijl heel wat mensen bezig zijn om het stof van de boekentas wat af te kloppen en eens te checken of de turnpantoffels voor de turnles nog wel passen, kon u genieten van dit nummer van Ne-Yo. Dat was Miss Independent. Nu mag Avicii en Hello Black.

Daar straks nog de betreurde Avicii met Hello Black en Wake Me Up in deze lunchbreak op de maandagmiddag. En dit waren Jabuzi en Miles Smith met Blink Twice. Dit zijn de mannen van Ultravox die ook hun woordje mogen doen vandaag.

Blijf het een prachtnummer vinden hoor, van Soul Asylum. Dat was Runaway Train. En om de essentie van menselijke creativiteit te behouden, heeft de Australian Recording Industry nieuwe regels ingevoerd die verbieden dat artificiële intelligentie de belangrijkste muziekhitlijsten van Australië gaat domineren. Vanaf aanstaande vrijdag moet elk nummer dat een plekje in de hitlijsten wil, voornamelijk het resultaat zijn van menselijke inspanning.

0: Voel je goed, voel je mooi. Disangel heeft elegante dameskleding. Mooi, voor iedereen met een maatje meer. Knappe collecties, stijlvol en modieus. Je kan rustig kijken, passen en kiezen. Disangel is makkelijk bereikbaar, heeft een ruime parking, ruime pashokjes en helemaal niet duur. Disangel, mooi, voor iedereen met een maatje meer. Schaliehoevestraat 2, Heist op den Berg.
1: Disangel houdt een totale uitverkoop. Alles moet weg aan 5 en 10 euro.
2: Bikecenter heeft het grootste assortiment e-bikes in de regio. Stadsfietsen, sportfietsen, mountainbikes, bakfietsen,

0: Fabriekcenter heeft een zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bikecenter in Lier en Heist op den Berg.
1: Christina.

Mister Mister met Kyrie toen het nummer uitkwam hadden de bandleden toch wel een beetje angst, want ze gebruiken eeuwenoude liturgische teksten en ze waren bang dat de band hierdoor als een christelijke gospelgroep zou worden bestempeld, maar het werd wereldwijd een enorme pophit, dit nummer. Dit gezegd zijnde gaan we afsluiten voor deze lunchbreak en zeggen dat we straks terug zijn vanavond, is dat vanaf 5 uur voor de avondspits. Dit is nog Peter Frampton en Show Me The Way.

0: Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heistoldenberg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Premier Bart Wever waarschuwt dat iedereen de gevolgen van de besparingen zal voelen. Dat zei hij op de Franstalige radio Bel RTL naar aanleiding van de begrotingsgesprekken later deze maand. En hij ligt er ook wakker van.
4: Ça va avoir des conséquences. N'importe comment on le fait. Et tout le monde pense si on fait des économies, ce sera chez mon voisin, pas chez moi. Mais la réalité, on est dans une situation où tout le monde va sentir les conséquences. Et ça va toucher la population. Et ça tourne déjà dans ma tête.
3: De regering De Wever moet op zoek naar 10 miljard euro om de begroting de komende 3 jaar in lijn te houden met de Europese afspraken. Het is nog niet duidelijk hoe. In Tieltwingen in Vlaams-Brabant zijn 2 mensen vannacht hardhandig aangepakt door inbrekers. Ze raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Het geweld gebeurde in hun eigen huis. 3 mannen drongen er binnen. Het is nog niet duidelijk waarom of wat ze zochten. Ze namen onder meer een autosleutel mee en sloegen op de vlucht. De politie is naar hen op zoek. Op 3 dagen tijd is er al voor meer dan 500 miljoen euro ingeschreven op de nieuwe staatsbonds van de overheid. Dat zegt het Federaal Agentschap voor de Schuld. Daarmee zijn de nieuwe staatsbonds dubbel zo populair als de 2 die eerder dit jaar uitgebracht zijn. Vooral de staatsbon op 1 jaar is populair. Die geeft een netto rendement van 1,92%. Er is ook een bon van 10 jaar met een rendement van 2,59%. In Nepal en Tibet zijn wel meer dan 900 doden geteld na de zware overstromingen daar. Er zijn ook nog altijd meer dan 4000 mensen vermist, onder wie nog 3 Belgen en 600 andere buitenlanders. Intussen proberen reddingswerkers bijna 1000 arbeiders te bevrijden die sinds woensdag vastzitten in een tunnel. Het is niet duidelijk of ze nog leven. Sport dan. Nafit Thiam zal over 2 weken deelnemen aan de zevenkamp op de atletiekmeeting in Talons in Frankrijk. Voor Thiam is het haar eerste zevenkamp sinds het WK vorig jaar. Ze gaf toen op door een ruzie met de Belgische Atletiekfederatie. Thiam is 3-voudig Olympisch kampioene op de zevenkamp. Afgelopen zomer was ze nog op trainingsstage in Turkije. Ze paste toen ook voor het EK. Deze namiddag wisselend bewolkt met buien. Lokaal is er onweer mogelijk bij zo'n 21 graden. Morgen afwisselend wolken en opklaringen bij zo'n 22 graden. Woensdag dan hetzelfde weer. Donderdag en vrijdag vaak lichte regen bij zo'n 24 graden.
0: Enjoy your summer.
2: Christina.

0: allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Sandiels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant en dat zal je merken. Garage Sandiels. Lierse Steenweg, hijst op den Berg.
1: Christina.

0: passie voor mode en kleding voor alle vrouwen in een elegante en persoonlijke winkel. Ontdek de zorgvuldig uitgekozen collecties en laat je inspireren en adviseren. In onze winkel in de Bergstraat in Heist op den Berg. Heb je geen tijd om even langs te komen? Shop dan online. Of bekijk onze Instagram-pagina voor nog meer inspirerende verhalen. Lovestore.be. Love, you're going to love us.
1: Danscentrum Overe biedt kwaliteitsvolle danslessen. Modern, streetdance, klassiek, ballet, peuter, kleuter en kinderdans en nog veel meer. Movere, dat is dansen onder leiding van een gediplomeerd en ervaren team. Iedereen kan meedoen. Kids vanaf 3 jaar en ook tieners en volwassenen. De lessen volg je in de sporthal in Heist op den Berg en in de lagere school in Wiekenvorst. Meer info, danscentrumovere.be.
2: Kom naar een van de gratis proeflessen van 1 tot en met 7 september.
0: Christina,

0: waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
1: GVL Technics. Voor al uw elektrische vragen, de installatie en renovatie van uw elektriciteit, alarmsystemen, domotica, camerabewaarding.

0: Airco, laadpalen, zonnepanelen, GVL Technics. Kasteelstraat, Heist op den Berg. www.gvl-technics.be.
1: Christina.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: beste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalo. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Electro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Electro van Look.
1: Christina Nieuws. Buitenlandminister Maxime Prévost heeft de Amerikaanse ambassadeur Bill White opnieuw op de vingers getikt. Aanleiding was een post van White op sociale media. Daarin noemde hij minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke de grootste loser.

0: van ons land, vanwege de alcoholwetgeving. In totaal zaten ze zo'n anderhalf uur samen. Je hoort ambassadeur White.
1: We had a very frank discussion about, you know, posting on social media, even though it's my personal page. So I do respect what the deputy prime minister and foreign minister said. I of course will continue to post my thoughts.
0: Prevost heeft White nog maar eens duidelijk gemaakt dat zo'n incident zware gevolgen kan hebben voor de relatie tussen beide landen. In Tieltwingen in Vlaams-Brabant zijn twee mensen vannacht hardhandig aangepakt door inbrekers, raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. Het geweld gebeurde in hun eigen huis. Drie mannen drongen daar binnen. Het is nog niet duidelijk waarom of naar wat ze zochten. Ze namen onder meer een autosleutel mee en sloegen op de vlucht. De politie is nog naar hen op zoek. Op 3 dagen tijd is er al voor meer dan €500 miljard ingeschreven op de nieuwe staatsbonds van de overheid. Dat zegt het Federaal Agentschap voor de Schuld. Daarmee zijn de nieuwe staatsbonds dubbel zo populair als de twee die eerder dit jaar werden uitgebracht. Vooral de staatsbon op 1 jaar is populair. Die geeft een netto rendement van 1,92%. Er is ook een bon op 10 jaar met een rendement van 2,59%. Wisselend bewolkt deze namiddag met buien. Lokaal is er onweer mogelijk bij zo'n 21 graden. Morgen afwisselend wolken en opklaringen bij zo'n 22 graden. Woensdag hetzelfde weer. Donderdag en vrijdag vaak ligt er regen bij zo'n 24 graden.
2: Christina, een hele zomer lang.

Een stevig begin van de laatste Edward Hits van de maand augustus. Eigenzinnig en rauw. Arno en zijn mannen TC Matic met Oh La La La, C'est Magnifique. Tot 4 uur blijf ik bij jullie met dit uur. Ja, voor ieder wat wils hebben Barry White, zelfs André van Duin, The Human League en Johanne Verminne. En het is Chris Mellingcheck met So Good To Me.

0: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerware, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldklei in Heist op den Berg.
1: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit. Covera! Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
2: Koken wordt een feest in de keuken van Covera.
3: Christina.

De titel zegt het al, het is soms zo makkelijk om verliefd te worden. Olivia Dean, so easy to fall in love. Zo dadelijk na 1974 met The King of Soul, Mr. Barry White. Maar eerst een Belgische dance classic van Julius Jack.

0: je iets te vieren? Een familiefeestje, pensioenfeestje, een bedrijfsevent, een presentatie, een vergadering? Callegato. Het kan allemaal. Zowel de feestzaal als de bistro zijn beschikbaar voor grote en kleine feesten. Callegato, in het Bergbos in Heist. Rustig gelegen in een groene omgeving. Informeer naar onze mogelijkheden. www.callegato.be of bel Christel op 0473 44 92 99. Callegato!
1: Christina.

Een van die artiesten van de nieuwe generatie die via sociale media een groot publiek heeft opgebouwd, Alex Warren met Fever Dream. En dan nu een heel andere sfeer met Moby, In This World. Lord,

DJlicious en Sam met Almost Gone. Geef toe, we hebben deze zomer heel veel mooie dagen gehad. Momenteel wat minder met af en toe een bui en wat zon. En over die mooie dagen zingt zo dadelijk Johan Verminne na Phil Collins. Something happened on the way to heaven.

0: Go ontwikkelt de perfecte webapplicatie voor jouw bedrijf. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. L-E-T-Z
1: Go.be.
2: Christina.

Taylor. We gaan stilletjes aan richting nieuws en weer van 3 uur. Dat doen we met de 21 Pilots, Stressed Out, en deze van Dido. Thank you. Dankjewel dat je luistert naar Christina. Blijf dus lekker aan het werk, in de auto, in de winkel of waar je ook naar ons luistert. Wij zorgen voor de fijne muziek. Ook zo dadelijk tussen 3 en 4 in deel 2 van At Work Kids.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: In Eupen in het oosten van ons land heeft de politie een man van 42 doodgeschoten. Het gebeurde gisteravond toen twee groepen het met elkaar aan de stok kregen. Nadat eerst hun kinderen ruzie hadden gekregen. Uiteindelijk ging een vijftigtal mensen met elkaar op de vuist. Toen een van hen een mes bovenhaalde en iemand neerstak, schoot de politie de dader neer. En dat overleefde hij niet. Het slachtoffer van de steekpartij is niet in levensgevaar. Er lopen nu twee onderzoeken. Één naar de mesaanval en één naar de schoten van de agent. De Amerikaanse ambassadeur in ons land, Bill White, is niet van plan om zich vanaf nu in te houden op sociale media. Dat zei hij na een gesprek van zo'n anderhalf uur met buitenlandminister Prevot. Die riep White nog eens op het matje nu, omdat hij minister Frank van den Broeke online een loser had genoemd door de strengere alcoholwet.
3: We had a very frank discussion about, you know, posting on social media, even though it's my personal page. So I do respect what the deputy prime minister and foreign minister said. I of course will continue to post my thoughts.
2: Prevot maakte White duidelijk dat zulke incidenten de relatie tussen

beide landen kan verzuren. In Zwitserland heeft de politie een verdachte opgepakt voor de schietpartij op het technofeest afgelopen weekend. Het gaat om een Zwitserse man van 43. Hij zit nu in de cel als hoofdverdachte. De politie gaat er voorlopig vanuit dat hij de enige schutter was. Over zijn motief is er nog geen nieuws. Bij de schietpartij kwam een Italiaanse vrouw van 22 om het leven. 5 andere mensen raakten gewond. Eerst nog kans op een stevige bui, mogelijk met onweer bij 20 graden. Geleidelijk aan klaart het op vanaf de kust. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft meestal droog bij 21 graden.

Deep Zone, it's gonna be alright. Het komt allemaal wel goed hoor. Deel 2 van het Work It. Heel fijn als je erbij bent. Cat's Eye komt eraan. Somber, Tasmin Archer en Bakermat. En dit is nieuw van De Bauza. Lose Myself.

0: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
1: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in een showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
0: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum.
2: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
0: Christina.

Calvin Harris en Ellie Goulding, een combinatie die in 2013 zorgde voor een stevige internationale hit, I Need Your Love. En dan nu terug naar de heerlijke jaren 80 met The Cutting Crew, I Just Died In Your Arms, en daarna eentje van Cat's Eye.

Een typische jaren 90 sfeer gebracht door de Dinky Toys, Declaration de Amor. Thorn in my side, letterlijk een doorn in mijn zij. Oftewel, iemand of iets dat je behoorlijk op de zenuwen werkt. Dit zijn de Eurythmics bij Christina. Goedemiddag.

0: online. Surf naar christina.be.
1: Let's get it started in here.

0: als je op dit uur van de werkdag een klein dipje begon te voelen, dan was dit misschien precies de plaat die je nodig had. De Black Eyed Peas met Let's Get It Started. We halen het ritme naar beneden en maken tijd voor een gevoelig nummer van Volumia. Hou me vast.
1: Niemand weet waarom de dag weer nacht wordt.

Country is al lang niet meer muziek alleen voor Nashville. De stijl duikt steeds vaker op in de internationale poplijsten. Zo net Ella Langley, Choosing Texas, een nieuwe country track die een heel andere kleur aan onze playlist gaf. En dit is Fleetwood Mac, terug naar 1987 met Seven Wonders.

0: Ontdek en beleef de heerlijke Oosterse keuken van Asian Kitchen in de Bergstraat. Verser kan het niet. Overheerlijke sushigerechten. Gebakken rijst of noedels in de wok met verse groenten. Hou je van gegrilde vis- of vleesgerechten? Teriyaki. Asian Kitchen heeft ook verschillende Aziatische curry's. Bijzonder lekkere soepen. Zachte Thaise kip. Pikante scampi. Je kiest maar. Proef de heerlijke sushi en Oosterse gerechten van Asian Kitchen. Bergstraat 42, Heist op den Berg. Ook takeaway 015 24 34 84.
1: Wat ruikt dat lekker? Zalig. Gezellig buiten eten, een heerlijk drankje. Wat lekkers op de barbecue en het feestje kan beginnen. Tuinrama heeft een enorm grote keuze. Plancha, barbecues op gas, hout, houtskool, pellet en keramisch.
2: Elk seizoen, Tuinrama.
1: Tuinrama, provinciebaan in Houtvenne.
2: Tuinrama.
1: Christina.

Just Stay en Sam Harper met Just a Little. Een pak bekende jarig vandaag. Ik heb er twee uitgekozen. Junior Jack, die we nog in het vorige uur hoorden, wordt 55 vandaag. En Ella Leijers, 38. Zo, dit was het. De laatste Edwork Hits van de maand augustus. Morgen een nieuwe maand. 1 september, een nieuw schooljaar dat begint. En zo dadelijk gaan we hier al les krijgen van Bakermat Teach Me. Maar eerst keer nog even terug naar die heerlijke discojaren midden eind jaren 70 met The Tramps en Hold Back the Night. En Bart Smulders, ja, die heb je zo dadelijk tussen 4 en 5. Dus nog heel veel luisterplezier hier bij Christina.

0: Christina Nieuws.
1: In Eupen, in het oosten van ons land, heeft de politie een man van 42 doodgeschoten. Dat gebeurde gisteravond toen twee groepen het met elkaar aan de stok kregen nadat hun kinderen ruzie hadden gekregen. Uiteindelijk gingen 50-tal mensen met elkaar op de vuist. Toen een van hen een mes bovenhaalde en iemand neerstak, schoot de politie de dader neer. En dat overleefde hij niet. Het slachtoffer van de steekpartij is niet in levensgevaar. Er lopen nu twee onderzoeken, één naar de mesaanval en één naar de schoten van de agent. In Brussel zijn twee jonge mannen veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan 2 met uitstel, voor een zwaar geval van zinloos geweld aan het station van Vilvoorde begin maart. De 2 van 19 en 20 jaar sloegen daar een jongen van 18 in elkaar. Hij liep daarbij een schedelbreuk en een sleutelbeenbreuk op. Nog een derde dader is minderjarig. Hij moet voor de jeugdrechter komen. En de bemanning van de veerboot, die gisteren kapseisde en zonk voor de kust van Cyprus, is aangeklaagd voor onopzettelijke doodslag. Dat melden lokale media. Het gaat om de kapitein en 7 bemanningsleden. Zij moesten voor de rechter komen, net als de directeur van de ferrymaatschappij. Bij het drama vielen zeker 8 doden. 20 mensen zijn nog vermist. Het schip zonk door een scheur aan de voorkant. Vanavond en vannacht klaart het op. Aan zee nog kans op enkele buien, minima rond 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het meestal ook droog bij 21 graden.
0: Zomerradio, Christina.

0: Thomas Gray en Rumours.
1: Bart Smolders.
2: Christina.
0: Hey, goedemiddag beste vrienden daar aan de andere kant van de radio. Wij zijn weer begonnen aan de laatste onderweg van augustus 2026. Want jawel hoor, kijk eens naar die kalender. Het is hem vandaag, die 31ste augustus, laatste vakantiedag van die grote vakantie die voorbij gevlogen is. Welkom in Onderweg. Wij zijn een uurtje samen met nu de Nederlandse band Doe Maar. En ze maakten ooit een plaatje over...

0: zeer uitgebreid assortiment modellen in voorraad. En heel wat topmerken. All I want is to ride my bike. Bike Center. In Lier en Heist op den Berg.
1: Voel je goed, voel je mooi. Disangel heeft elegante dameskleding. Mooi, voor iedereen met een maatje meer. Knappe collecties, stijlvol en modieus. Je kan rustig kijken, passen en kiezen. Disangel is makkelijk bereikbaar, heeft een ruime parking, ruime pashokjes en helemaal niet duur. Disangel, mooi, voor iedereen met een maatje meer. Schaliehoevestraat 2, Heist op den Berg.
2: Disangel houdt een totale uitverkoop. Alles moet weg aan 5 en 10 euro.
3: Christina.

van 2008. Duffy met Mercy tot bijna 4:15. Augustus zwaait al wel stilaan af, maar eerst vullen we deze namiddag nog met goede muziek hier bij Christina. Straks Roxette, Bruno Mars, Vanessa Carlton, Basera, maar nu eerst Cameron Midcom.

0: allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Zetniels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Zetniels. Lierse Steenweg, Heist op den Berg.
1: Christina. Damn.

Lopez en Pitbull met Dance Again. Welkom bij Christina, de radio waar garantie staat voor de hits van nu en ook de hits van toen. Bijvoorbeeld die uit de jaren 80. En eind jaren 80 waren er Amerikaanse zusjes die zichzelf de Wee Papa Girl rappers noemden. Heel lang geleden dat we die nog eens kregen in onze playlist. Maar oh, zo leuk. Reed Rule, goedemiddag.

leuke stem en een leuke piano. Dat is de hit van Vanessa Carlton en 1000 Miles. Tot 16:30 geweest op de laatste augustusdag van 2026. Morgen 1 september. Ben je ook degene die jaarlijks met je auto naar de keuring moet? Wel, vanaf morgen is er goed nieuws. Want vanaf morgen, als je naar de keuring gaat, zal je keuringsbewijs geldig zijn voor tenminste 2 jaar. Hoe leuk is dat?

0: Vanmiddag mag je dat wel een beetje weg hebben van een herfstdag, maar de zomer zit nog altijd in je radio. Alvaro Soler met Magia. En dit was Henry PFR en Sola.
1: Christina. Bart Smolders.

Twee grote heren uit de muziekbusiness die samen in hit hadden in 1991. Zoo Kero en Eric Clapton met A Wonderful World. Op maandag namiddag, het is 16:45. Straks om 17:00 update van nieuws en weer. En dan duiken we de spits in. Maar eerst nog een paar leuke hits in je radio.

classic van een classic. Simple Minds met New Gold Dream. En dit was onderweg voor vandaag en ook voor de ganse maand augustus, want die zit er ook weer op. September staat al klaar. Bedankt om ook deze maand weer met ons mee op pad te gaan. Dagelijks van 4 naar 5. Geniet nog van je avond. Zorg goed voor jezelf. En ook morgen dus zijn we er weer met een nieuwe maand en een nieuwe onderweg. Op Christina om 4 uur.

0: Herentalse Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heist-op-den-Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou, Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Netwerk tegen armoede maakt zich zorgen over de buitenschoolse kinderopvang die duurder wordt. Lokale besturen moeten die vanaf nu zelf organiseren en beter maken. Ze krijgen daar samen 200 miljoen voor van de Vlaamse regering. Maar dat is vaak te weinig en dus wordt de opvang in 1 op de 3 gemeenten duurder voor de gezinnen. En dat is een ramp voor wie het financieel al moeilijk heeft, zegt Heidi Degeriks van Netwerk tegen Armoede.
4: Wat we nu vooral zien, is dat heel veel gezinnen nog heel onzeker zijn van is er nog opvang en hoeveel gaat het mij kosten? Elke euro telt hè, als je niet rondkomt. En de reactie als je weinig geld hebt, is van ik ga ze niet sturen, ik ga ze proberen zelf opvangen, ik ga minder uren werken of ik ga toch twijfelen om een bepaalde job aan te nemen.
3: Bevoegd minister Gené zegt dat het budget al opgetrokken is en dat een deel daarvan ook al voorzien is voor kwetsbare gezinnen. In Brussel zijn 2 jonge mannen veroordeeld tot 5 jaar cel, waarvan 2 met uitstel, voor een zwaar geval van zinloos geweld aan het station van Vilvoorde begin maart. De 2 van 19 en 20 jaar sloegen daar een jongen van 18 in elkaar. Hij liep daarbij een schedelbreuk en een sleutelbeenbreuk op. Nog een derde dader is minderjarig. Hij moet voor de jeugdrechter komen. Morgen treedt het nieuwe strafwetboek in werking. Het vorige was al 160 jaar oud. Voor strafrechters verandert er heel wat. En nog meer voor wie voor zo'n rechter moet komen. Journalist Karel Teunis.
5: In het oude wetboek had je 3 soorten misdrijven. Overtredingen, de lichtste vorm van misdrijf. Wanbedrijven en misdaden, het zwaarste type misdrijf. Nu komen er 8 strafniveaus. En er zijn ook enkele nieuwe misdrijven. Zoals het verbergen van bewijsmateriaal en ecocide. Ja, denk dan aan zware vervuiling van het milieu door bedrijven.
3: En gevangenisstraffen worden het laatste redmiddel. De bemanning van de veerboot die gisteren kapseisde en zonk voor de kust van Cyprus is aangeklaagd voor onopzettelijke doodslag, dat melden lokale media. Het gaat om de kapitein en 7 bemanningsleden. Zij moesten voor de rechter komen, net als de directeur van de ferrymaatschappij. Bij het drama vielen zeker 8 doden, 20 andere mensen zijn nog vermist. Het schip zonk door een scheur aan de voorkant. De dodentol na de overstromingen in Nepal.

0: In Tibet blijft oplopen. Er zijn nu al 955 lichamen geborgen, bijna allemaal in Nepal. Dat blijkt uit een nieuwe officiële balans. Er zijn ook bijna 4500 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Rode duivel Matthias Fernandez Pardo vertrekt bij Lille in Frankrijk en trekt naar Newcastle in de Premier League. Dat betaalt 60 miljoen voor hem, plus bonussen. De transfer is ook goed nieuws voor A-agent. Dat sprak met Lille af dat het nog een deel krijgt bij een doorverkoop. Goed voor een kleine 5 miljoen euro. Vanavond en vannacht klaart het op. Aan zee nog kans op enkele buien, minima rond 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft ook meestal droog bij 21 graden. Woensdag eerst opklaringen dan, later kans op wat regen bij 20 graden.
1: Het is zomer op je radio. Christina.

Jason Derulo van meer dan 10 jaar geleden met One to Want Me. Daarnet was er nog de combinatie van bon vivant en sympathieke spring in het veld. En als je die eigenschappen bezit, dan ben je de ideale persoon om radio te maken. Zijn naam is Bart Smolders en morgen mag je weer.

0: Calais gaat u in Heist heeft een aparte wijnafdeling waar iedereen terecht kan voor de aankoop van heerlijke Zuiderse wijntjes. Christel en Raf hebben een passie voor lekkere wijntjes. Meermaals per jaar bezoeken ze grote wijnbeurzen. Ze hebben ook nauwe contacten met lokale wijnboeren in Spanje en Frankrijk. Calegato, synoniem voor lekkere wijntjes aan een scherpe prijs, goed advies en vaak ook verborgen pareltjes die elders niet te vinden zijn. Contacteer ons voor meer info. Calegato.
1: Christina.

Kaiju, Khalid en Griffin met Save My Love. En in Herentals, daar hebben ze moeten vaststellen dat het Boerenkrijgmonument dit weekend een hand is kwijtgeraakt. Of er vandalen aan het werk zijn geweest, zal moeten blijken. Want er is melding gedaan bij de politie en zij voeren onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Als je iets gemerkt mocht hebben, dan kan je altijd contact opnemen met de lokale politie via 014 24 42 00. 014 24 42 00.

0: Al uw elektrische vragen. De installatie en renovatie van uw elektriciteit. Alarmsystemen, domotica, camerabewaking, poortautomatisering. Zowel geplaatst als voor de doe-het-zelver.
1: Een mooi resultaat en service op maat.
0: GVL. Ook voor airco, laadpalen, zonnepanelen. GVL Technics. Kasteelstraat, Heist op den Berg.
1: GVL.
0: www.gvl-technics.be.
2: Olie verversen, filter vervangen, klein of groot onderhoud. Je auto zal weer piekfijn in orde zijn.
3: Je rijdt weer zorgeloos op de baan.
2: Van Rompuy heeft de allermodernste apparatuur en zeer bekwame medewerkers. Iedereen is welkom, alle merken.
3: Van Rompuy heeft het goed gedaan.
2: Bel ons even op 015 25 74 70.
3: Auto, elektro, Van Rompuy.
2: Van Rompuy, Industriepark 22, Zone B. Heist op den Berg.
4: Ben jij een KMO op zoek naar hulp om je bedrijfsprocessen te verbeteren? Bij Let's Go creëren we webapplicaties die jouw bedrijf helpen groeien. Onze oplossingen zijn ontworpen om tijd en geld te besparen. Of het nu gaat om projectbeheer, klantcommunicatie of automatisering van terugkerende taken. Wij zorgen voor de perfecte oplossing. Geen standaardpakketten, maar echt maatwerk. Meer info op letsgo.be. L-E-T-Z
5: Go.be.
6: Voel je helemaal thuis in een Covera-keuken? Kom zeker een kijkje nemen en ontdek onze mooie aanbiedingen in prijs en kwaliteit.
5: Covera!
6: Covera kies je voor gezellige keukenmomenten. Al meer dan 55 jaar Belgische topkwaliteit. Covera, in Geel, Heist en Sint-Joriswingen.
5: Koken wordt een feest in keuken van Covera.
7: Christina.
8: Hear the clock ticking on the wall.

Alex Warren met Eternity. En morgen dan is het zover, dan start het nieuwe schooljaar. En met de start van dat nieuwe schooljaar voor de deur nemen zowel Aarschot als Begijnendijk extra maatregelen om de verkeersveiligheid te verhogen. In Aarschot wordt de zone 30 uitgebreid in de omgeving van het station en Sancta Maria. En in Begijnendijk werd een zebrapad opnieuw aangebracht. Daar vraagt het gemeentebestuur ook aandacht voor de gewijzigde verkeerssituatie aan het Kerkplein.

Mr. Know-it-all van Terry Swims, een man die volgend jaar komt afzakken naar de AFAS Dome in Antwerpen. En de vraag naar tickets was zo groot dat er een tweede concert is bijgekomen. Wat moet je in je agenda noteren? Volgend jaar 26 en 27 maart.

0: Elke eerste donderdagavond van de maand, van 9 tot 11, enkel op Christina.
1: Dance Garden.
0: House, disco, groove, trance.
1: Pure vinyl. Handpicked and mixed by Philip Dibby.
0: Luister nu donderdag 3 september vanaf 9 uur.
1: Dance Garden.
0: Met Stijn van Uffelen van het legendarische magazine Outzone.
2: Christina, always music. Luister ook op die.

Er straks nog een BG op solopad. Robin Gibb is zijn naam. Hij scoorde ooit met Juliet. En dit was Sabrina Salerno. Ze komt uit Italië. Met het nummer Boys. En in de videoclip die erbij hoort, danst ze in een zwembad terwijl haar bikini herhaaldelijk afzakt. En dat werd in sommige landen gecensureerd, maar leverde haar wereldwijde roem op en een status als sekssymbool. 58 is ondertussen en nog altijd een bijzonder mooie dame, hoor.

Twee Nederlandse broertjes, Chris Cross Amsterdam met Louisa Sansa en Willy William hebben ze een hit te pakken. Dat was My Oh My. En het is nog altijd zomer, je zou het niet zeggen als je zo naar buiten kijkt, maar de zomer wordt wel feestelijk afgesloten in Lier met een zomerbraderij. Dit weekend is dat, op zaterdag 5 en zondag 6 september. De winkels zijn het ganse weekend lang open. Je kan de kraampjes van handelaars en verenigingen komen ontdekken. Je kan koopjes doen en genieten van lekker eten en drinken. Hou er wel rekening mee dat er heel wat straten zijn afgesloten, ook voor fietsers. En er geldt op veel plaatsen een parkeerverbod. Je komt dus beter te voet naar de binnenstad.

0: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
1: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in hun showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
0: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum. Dat is passie voor mode en kleding voor alle vrouwen in een elegante en persoonlijke winkel. Ontdek de zorgvuldig uitgekozen collecties en laat je inspireren en adviseren. In onze winkel in de Bergstraat in Heist op den Berg. Heb je geen tijd om even langs te komen? Shop dan online. Of bekijk onze Instagrampagina voor nog meer inspirerende verhalen. Lovestore.be. Love, you're going to love us. Christina.

Je zou ze de Zweedse Natalia kunnen noemen, want zij werd ook tweede. In de Zweedse versie weliswaar van Idols, deze Agnes Carlsson. Dat was nog eens Release Me uit 2008. Dit is One Direction. I might never be knight in shining armor. I might never be the one you take home to mother.

0: goedkoopste in alle huishoudelektro. OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Elektro van Look. Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst na verkoop. Elektro van Look. De grootste en goedkoopste in onze showrooms en online. Elektro van Look.
1: Christina Nieuws.
2: Stervoetballer Lionel Messi stopt bij de nationale ploeg van Argentinië. Dat laat hij zelf weten op Instagram. Messi is 39 en speelde 20 jaar voor de Argentijnse nationale ploeg. Hij verzamelde 207 caps en scoorde 125 goals. Hoogtepunten waren de eindwinst in de Copa America in 2021 en 2024 en tussenin de wereldtitel in 2022. Dit jaar verloren Argentinië en Messi in de WK-finale tegen Spanje. Netwerk tegen armoede maakt zich zorgen over de buitenschoolse kinderopvang die duurder wordt. Lokale besturen moeten die vanaf nu zelf organiseren en beter maken. Ze krijgen daar samen 200 miljoen euro voor van de Vlaamse regering, maar dat is vaak te weinig en dus wordt de opvang in 1 op de 3 gemeenten duurder voor gezinnen. En dat is een ramp voor wie het financieel al moeilijk heeft, zegt Heidi Degeriks van Netwerk tegen armoede.
3: Wat we nu vooral zien, is dat heel veel gezinnen nog heel onzeker zijn van is er nog opvang en hoeveel gaat het mij kosten? Elke euro telt hè, als je niet rondkomt. En de reactie als je weinig geld hebt, is van ik ga ze niet sturen, ik ga ze proberen zelf opvangen, ik ga minder uren werken of ik ga toch twijfelen om een bepaalde job aan te nemen.
2: Bevoegd minister Genee zegt dat het budget al opgetrokken is en dat een deel daarvan ook al voorzien is voor kwetsbare gezinnen. Drie magistraten moeten voor de rechter komen in het dossier over de fraude met het magistratenexamen begin 2024. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling in Brussel beslist. De drie gaven de examenvragen door en worden onder meer beschuldigd van schending van het beroepsgeheim. Een vierde advocaat wordt niet vervolgd. Wanneer het proces precies start, is nog niet duidelijk. Morgen treedt het nieuwe strafwetboek in werking. Het vorige was al 160 jaar oud. Voor strafrechters verandert er heel wat. En nog meer voor wie voor zo'n rechter moet komen. Journalist Karel Teunis.
4: In het oude wetboek had je 3 soorten misdrijven. Overtredingen, de lichtste vorm van misdrijf. Wanbedrijven en misdaden, het zwaarste type misdrijf. Nu komen er 8 strafniveaus. En er zijn ook enkele nieuwe misdrijven. Zoals het verbergen van bewijsmateriaal en ecocide. Ja, denk dan aan zware vervuiling van het milieu door bedrijven.
2: En gevangenisstraffen worden het laatste redmiddel. De dodentol na de overstromingen in Nepal en Tibet blijft oplopen. Er zijn nu al 955 lichamen geborgen, bijna allemaal in Nepal. Dat blijkt uit een nieuwe officiële balans. Er zijn ook bijna 4500 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. En er verdwijnen wereldwijd al maar meer koraalriffen door de klimaatverandering. De totale oppervlakte is de voorbije tientallen jaren

0: waren met bijna 10% kleiner geworden. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek in meer dan 100 gebieden. Doordat het klimaat verandert, wordt het water in de oceanen al maar warmer en de koraalriffen dus al maar zwakker. En die zijn nochtans erg belangrijk voor het leven in de oceaan. Vanavond en vannacht klaart het op. Aan zee nog kans op enkele buien, minimaal rond 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het ook meestal droog bij 21 graden. Woensdag eerst opklaringen, later kans op wat regen bij 20 graden.
1: All summer long. Christina.

Hits scoren, hij slaagt er telkens in deze Last Frequencies, dit keer tezamen met Karen Lomax en Live It All. En het gaat een druk weekend worden qua activiteiten. Ook in onze lieve vrouw Waver is er iets te doen, namelijk de jaarmarkt. Duid nu zaterdag, 5 september maar aan in je agenda, want dan wordt het in onze lieve vrouw Waver weer één groot feest. De jaarlijkse feestdag staat daar garant voor een gezellige namiddag vol marktkraampjes, dieren, kermis, optredens en veel sfeer. Na de werken in de dorpskern keert de jaarmarkt terug naar het dorp. Ook de omliggende straten en de sfeervolle speelplaats van de basisschool maken opnieuw deel uit van het parcours. Gezelligheid troef dus.

Stella Lefty, een naam om te onthouden, want daar gaan we ongetwijfeld nog veel van horen. Dit was het wondermooie Boston. Trouwens, op 21 augustus heeft ze haar lang verwachte debuutalbum Long Way Home op de wereld losgelaten. En om dat te vieren gaf ze een gratis pop-up concert op een lokaal honkbalveld in haar thuisstad Chicago. Zo weet u ook meteen van waar ze afkomstig is. Dit is Malie, mooie Built to Last.

0: Dancecentrum Overe biedt kwaliteitsvolle danslessen. Modern, street dance, klassiek, ballet, peuterkleuter en kinderdans en nog veel meer. Movere, dat is dansen onder leiding van een gediplomeerd en ervaren team. Iedereen kan meedoen. Kids vanaf 3 jaar en ook tieners en volwassenen. De lessen volg je in de sporthal in Heist op den Berg en in de lagere school in Wiekenvorst. Meer info, dancecentrummovere.be.
1: Kom naar een van de opendeurdagen Koppeldans. Zaterdag 29 augustus en zondag 6 september.
2: Waardig afscheid nemen van je lievelingsdier, je hond, je kat. Dat kan op een gepaste manier bij Memoria in Baal. Crematorium en funerarium voor huisdieren. Nathalie helpt je op een waardige manier afscheid nemen van je lievelingsdier. Meer info op meamemoria.be.
3: Christina.

Dat was onze Nederlandse vriend Antoon met De Enige. En morgen zijn we 1 september en dan versoepelen ook de termijnen en de voorwaarden voor autokeuringen. Personenwagens ouder dan 4 jaar moeten voortaan slechts om de 2 jaar naar de keuring en het verzekeringsbewijs wordt niet meer gecontroleerd. Een aparte keuring voor een trekhaak is niet meer nodig en de termijn om grote gebreken te laten herstellen gaat naar 2 maanden. Dit is Justin Bieber, Daisies.

Justin Bieber mocht ook nog eens met zijn Daisies. En het mode- en cosmetica-merk van Victoria Beckham heeft voor het eerst sinds de oprichting winst geboekt. Het bedrijf van het voormalige lid van de Spice Girls wist zich daarmee staande te houden in de lastige markt voor luxe artikelen.

I Will Survive van Gloria Gaynor. Een nummer dat eigenlijk eerst verscheen als bijkantje van het singeltje Substitute. Maar de radio's en de club-dj's van destijds, die ontdekten echter de achterkant en begonnen die massaal gaan te draaien. En het is uitgegroeid tot een wereldhit. Dit is Sienna Spyro dan weer, Material Lover.

Material Lover van Shanna Spyro. Binnenkort mogen we misschien alleen maar Shanna zeggen, want Miley Cyrus die is ook begonnen aan een campagne waarin haar achternaam is verdwenen. De 33-jarige zangeres presenteert zich op haar vernieuwde website alleen nog als Miley zonder haar achternaam Cyrus. Krijgt ongetwijfeld een staartje dat verhaal. Dit is Tony Esposito.

Ze zijn met z'n drietjes. Simon Phillips, Tony Hymus en Jim Diamond. PhD, dat zijn de beginletters van hun achternamen. En die hebben ze dus gewoon gekozen als groepsnaam. Niet Physical Doctor, zoals destijds de ronde deed. Ze scoorde in 1982 een toch wel vrij grote hit met I Won't Let You Down. En nu naar Zweden met die van Ace of Base. Grote hit hoor, deze Beautiful Life.

0: Lazaroms, uw specialist in het reinigen en ledigen van putten. Het ontstoppen van afvoerleidingen. Lazaroms is er voor u 24 op 24, 7 dagen op 7. Lazaroms is ook uw geschikte partner voor camera-inspectie en geurdetectie. Hypermoderne apparatuur en heel veel ervaring. Lazaroms heeft voor elk probleem een oplossing. Bel de Lazaroms 015 75 64 91.
1: De Kerkstoel Handy Home in Heist Centrum heeft alles voor particulier en vakman. Verf, hout, ijzerwaren, sanitair, gereedschap. Ook heel veel huishoudproducten. Kom ontdekken wat er allemaal in voorraad is. Te veel om op te noemen. Kerkstoel Handy Home. Leopoldlei in Heist op den Berg.
2: Christina,

Ze is ondertussen een meisje van 80 geworden. Cher was dat met If I Could Turn Back Time. Morgen om 11 uur, dan hebben wij opnieuw rendezvous. Dan is het voor de lunchbreak. Graag tot dan. Dit is nog Rihanna. Baby.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Lokale besturen moeten de buitenschoolse kinderopvang betaalbaar houden. Dat zegt bevoegd Vlaams minister Caroline Genee. Vanmorgen bleek dat die opvang in 1 op de 3 steden en gemeenten duurder wordt, omdat de lokale bestuurder dat nu zelf moet organiseren en beter moet maken. En dat kost veel geld, zeggen ze. Maar Genee reageert.
3: Steden en gemeenten die de keuze maken om ouders meer te laten betalen, die missen misschien wel een kans. We investeren 80 miljoen euro extra per jaar. Dat is bijna een verdubbeling van het budget voor buitenschoolse opvang. Het is nu aan steden en gemeenten om de verantwoordelijkheid te nemen om die betaalbaar en kwaliteitsvol uit te rollen op elke school, in elke stad, in elke gemeente, voor elk kind.
2: Netwerk tegen armoede vreest dat de duurdere kinderopvang vooral gezinnen zal treffen die het al financieel niet zo makkelijk hebben. 3 magistraten moeten voor de rechter komen in het dossier over de fraude met het magistraatexamen begin 2024. Dat heeft de Kamer van Inbeschuldigingstelling in Brussel beslist. De 3 gaven de examenvragen door en worden onder meer beschuldigd van schending van het beroepsgeheim. Een 4e advocaat wordt niet vervolgd. Wanneer het proces precies start, is nog niet duidelijk. Er verdwijnen wereldwijd al maar meer koraalriffen door de klimaatverandering. De totale oppervlakte is de voorbije tientallen jaren met bijna 10% kleiner geworden. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek in meer dan 100 gebieden. Doordat het klimaat verandert, wordt het water in de oceanen al maar warmer en de koraalriffen daardoor zwakker. En die zijn nochtans erg belangrijk voor het leven in de oceaan. Stervoetballer Lionel Messi stopt bij de nationale ploeg van Argentinië. Dat laat hij zelf weten op Instagram. Messi is 39 en speelde 20 jaar voor de Argentijnse nationale ploeg. Hij kwam aan 207 caps en 125 goals. Zijn afscheid is voor sportjournalist Janko Beekman niet echt een verrassing.
4: Er waren de voorbije weken, zeker in de Argentijnse media, al langer geruchten over een afscheid. Voor het Argentijns voetbal en voor het wereldvoetbal is dit sowieso het einde van een tijdperk. Er is leven na Lionel Messi, maar het zal wel een heel ander leven zijn. Uiteraard heeft het Argentijns voetbal nog talenten. Maar ja, ze zullen nooit, maar dan ook nooit, nog maar in de buurt komen van wat Lionel Messi in zijn carrière heeft gepresteerd.
2: En dat is wel wat. Messi won met Argentinië 2 keer de Copa America en 1 keer de wereldtitel. En Racing Genk-doelman Luca Brugmans vertrekt naar Liverpool. Hij is nog maar 18 en gaat er een contract voor 5 of 6 seizoenen tekenen. Liverpool betaalt maar liefst 35 miljoen euro. Dat is een record voor Genk. Dat kreeg eerder deze zomer al 33 miljoen voor Koskaretsas, die naar Dortmund trok. Vanavond en vannacht opklaringen. Aan zee nog enkele buien, minimaal rond 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en meestal droog bij 21 graden. Woensdag eerst opklaringen, later kans op wat regen bij 20 graden.
1: Het is zomer op je radio. Christina.

0: Christina Nieuws.
1: Lokale besturen moeten de buitenschoolse kinderopvang betaalbaar houden. Dat zegt bevoegd Vlaams minister Caroline Genee. Vanmorgen bleek dat die opvang in 1 op de 3 steden en gemeenten duurder wordt, omdat de lokale besturen dat nu zelf moeten organiseren en beter moeten maken. En dat kost veel geld, zeggen ze. Maar Genee reageert.
2: Steden en gemeenten die de keuze maken om ouders meer te laten betalen, die missen misschien wel een kans. We investeren 80 miljoen euro extra per jaar. Dat is bijna een verdubbeling van het budget voor buitenschoolse opvang. Het is nu aan steden en gemeenten om de verantwoordelijkheid te nemen om die betaalbaar en kwaliteitsvol uit te rollen op elke school, in elke stad, in elke gemeente, voor elk kind.
1: Netwerk tegen armoede vreest dat de duurdere kinderopvang vooral gezinnen zal treffen die het financieel al niet gemakkelijk hebben. In Lodelin-Sarre in Charleroi zijn 3 mensen omgekomen bij een zwaar verkeersongeval. Hun auto botste daar, wellicht aan een hoge snelheid, op een andere auto en vloog tegen een paal. De 3 overleefden die klap niet. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren. En Italië verlengt zijn grenscontroles voor reizigers vanuit Spanje met 15 dagen. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Die controles begonnen een maand geleden als reactie op de migratiecrisis in Ceuta. Dat is het stukje Spanje in Noord-Afrika. Tienduizenden migranten probeerden daar toen om Europa binnen te geraken. Vanavond en vannacht opklaringen. Aan zee nog enkele buien. Minima rond 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en meestal droog bij 21 graden.
0: Every second. Christina.

0: Elke eerste donderdagavond van de maand. Van 9 tot 11. Enkel op Christina.
1: Dance Garden.
0: House. Disco. Groove. Trance.
1: Pure. Vinyl. En picked and mixed by Philip Libby.
0: Luister nu donderdag 3 september vanaf 9 uur.
1: Dance Garden.
0: Met Stijn van Nuffelen van het legendarische magazine Outzone.
2: Christina. Always.

0: Huigen aan het station in Heist op den Berg.
1: Hier een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: In Lodelijn-Saar in Charleroi zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. Hun auto botste daar, wellicht aan een hoge snelheid, op een andere auto en vloog tegen een paal. De 3 overleefden die klap niet. Het zou gaan om 3 zussen tussen de 30 en de 40 jaar oud. Nog een 4e slachtoffer ligt in het ziekenhuis. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren. 1 op de 3 werknemers krijgt nooit erkenning voor goed werk. Terwijl bijna 6 op de 10 wel de dag zelf nog een reactie krijgen als ze iets fout gedaan hebben. Dat blijkt uit een bevraging van onderzoeksbureau iFox. Zoiets zorgt voor twijfels op de werkvloer. Dat zegt Jurgen de Vos van Cado Nation. Dat is een platform waarmee je werknemers of collega's complimenten kan geven.
4: Van alle oorzaken waar mensen weggaan bij een bepaald bedrijf, blijkt het gebrek aan erkenning een van de grootste oorzaken te zijn. En voornamelijk na vakantieperiodes, dat is dan echt zo de piek van de jobwissel, maanden noemen ze dat dan. En dus eigenlijk die erkenning die eigenlijk niet zo per se veel hoeft te kosten, maar toch wordt dat eigenlijk vaak over het hoofd gezien.
3: Een simpel chatbericht kan zelfs al volstaan om erkenning te geven. En er waren in de maand juli wereldwijd nog nooit zoveel vliegreizen als vorige maand. Het was maar 0,2% meer dan in juli vorig jaar, maar dat was ook al een recordmaand toen. Dat meldt de Internationale Vereniging van Luchtvaartmaatschappijen. De stijging komt onder meer doordat er binnen China meer gevlogen is en ook meer tussen Europa en Azië. Juli en augustus zijn altijd wel de drukste maanden voor vliegreizen. Vanavond en vannacht opklaringen, aan zee nog enkele buien, minima rond 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en meestal droog bij 21 graden.
5: Christina, every hour, every day. Well.

laagste in alle huishoudelektro, OLED-TV, inbouwtoestellen, keukens en nog zoveel meer. Electrovalo! Aan huis geleverd en geplaatst. Een perfecte service en dienst.

0: en veel schrammen. Pogačar blijft nu nog enkele dagen in het ziekenhuis, zodat ze zijn toestand verder kunnen opvolgen. Daarna keert hij terug naar huis en kan zijn revalidatie beginnen. Het is niet duidelijk wanneer Pogačar weer zal kunnen koersen. 1 op de 3 werknemers krijgt nooit erkenning voor goed werk. Terwijl bijna 6 op de 10 wel de dag zelf nog een reactie krijgt als ze iets fout deden. Dat blijkt uit een bevraging van onderzoeksbureau iFox. Zoiets zorgt voor twijfels op de werkvloer. Dat zegt Jurgen de Vos van Cadonation. Dat is een platform voor complimenten aan werknemers of collega's.
1: Erkenning in een positieve zin is zeer belangrijk voor het geluk van een werknemer. En als een werknemer die erkenning mist, is dat een van de voornaamste redenen dat die een nieuwe job gaat zoeken. Die erkenning die eigenlijk niet zo per se veel hoeft te kosten, is eigenlijk ook weinig moeite voor veel bedrijven, is dusdanig belangrijk, maar toch wordt dat vaak over het hoofd gezien.
0: Een simpel chatbericht kan zelfs al volstaan om erkenning te geven. Italië verlengt zijn grenscontroles voor reizigers vanuit Spanje met 15 dagen. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken daar. Die controles begonnen een maand geleden als reactie op de migratiecrisis in Ceuta. Dat is het stukje Spanje in Noord-Afrika. Tienduizenden migranten proberen daar toen om Europa binnen te geraken. Er waren in de maand juli wereldwijd nog nooit zoveel vliegreizen als vorige maand. Het was maar 0,2% meer dan in juli vorig jaar, maar dat was ook al een recordmaand toen. Dat meldt de Internationale Vereniging van Luchtvaartmaatschappijen. De stijging komt onder meer doordat er binnen China meer gevlogen is en ook meer tussen Europa en Azië. Juli en augustus zijn altijd wel al de drukste maanden voor vliegreizen. Teleurstelling voor Rafael Collignon op de US Open Tennis. Hij ligt er meteen uit in de eerste ronde tegen een Amerikaan die niet eens in de top 700 staat. Collignon is zelf de nummer 38 van de wereld. Hij verloor in 5 sets na meer dan 4 uur tennissen. Collignon liet ook 5 matchballen liggen. Vorig jaar haalde hij bij zijn debuut in New York nog de derde ronde. En dan nog fijn dierennieuws, want in de Zoo van Antwerpen is een westelijke laaglandgorilla geboren. Niet alleen schattig, maar ook erg belangrijk, want die soort is kritiek bedreigd, onder meer door stropers, ziektes en ontbossing. De zoo heeft nog geen naam voor de babygorilla. Hij moet sowieso wel met een B beginnen. Iedereen mag nog tot 13 september suggesties doen via de sociale media van de zoo. Daarna kunnen bezoekers ook stemmen. Vannacht zijn er opklaringen, al blijft er ook kans op een bui, minimaal rond 15 graden. Morgen krijgen we zon en wolken en het blijft ook meestal droog bij 21 graden. Woensdag dan eerst opklaringen, later kans op wat regen en 20 graden. Christina.

0: Radioreclame. Bel 015 250 350.
1: Christina Nieuws.
2: Tadej Pogačar is deze namiddag met succes geopereerd aan zijn sleutelbeen. Dat laat zijn ploeg weten op sociale media. Pogačar viel zaterdag zwaar in de Ronde van Spanje en moest ook opgeven. Dokters vonden een sleutelbeenbreuk, een halswervelbreuk, een hersenschudding en ook veel schrammen. Pogačar blijft nu nog enkele dagen in het ziekenhuis, zodat ze daar zijn toestand kunnen blijven opvolgen. Daarna keert hij terug naar huis en kan zijn revalidatie beginnen. Het is niet duidelijk wanneer Pogačar weer zal kunnen fietsen. In de Hoge Venen, in het oosten van ons land, heeft de stevige wind opnieuw voor grote heropflakkeringen van de natuurbrand gezorgd. Er zijn opnieuw extra hulpdiensten ingezet en die hebben het vuur wel onder controle kunnen houden. Dat zegt de gouverneur van de provincie Luik.

Collignon liet ook 5 matchballen liggen. Vorig jaar haalde hij bij zijn debuut in New York nog de 3e ronde. Vannacht zijn er opklaringen, al blijft er ook wel kans op een bui, minima rond 15 graden. Morgen krijgen we zon en wolken en het blijft dan meestal droog bij 21 graden.

0: Elke eerste donderdagavond van de maand, van 9 tot 11, enkel op Christina.
1: Dance Garden.
0: House, disco, groove, trance.
1: Pure, vinyl, handpicked and mixed by Philip Libby.
0: Luister nu donderdag 3 september vanaf 9 uur.
1: Dance Garden.
0: Met Stijn van Uffelen van het legendarische magazine Outzone.
2: Luister ook via DAB+ en ervaar zoveel meer. DAB+.
3: In de provincie Antwerpen op kanaal 10A.
4: Christina.

0: Herentals Steenweg in Herenthout en Huigen aan het station in Heistelbenberg.
1: Een speciaal zaak voor jou. Christel en Huigen.
2: Christina Nieuws.
3: Een grote overwinning voor Amerikaans president Trump, want hij mag doorgaan met de bouw van zijn omstreden balzaal in het Witte Huis. Een groep mensen die het erfgoed wilden beschermen, hadden daar bezwaar tegen ingediend, maar het Hooggerechtshof heeft dat verworpen. Trump zegt al langer dat de balzaal noodzakelijk is voor de nationale veiligheid om het Witte Huis te beschermen tegen een aanval. In de Hoge Venen, in het oosten van ons land, heeft de stevige wind opnieuw voor grote heropflakkeringen van de natuurbrand gezorgd. Er zijn opnieuw extra hulpdiensten ingezet en die hebben het vuur wel onder controle kunnen houden. Dat zegt de gouverneur van de provincie Luik. Blussen vanuit de lucht ging ook moeilijk door het slechte weer. De brand in de Hoge Venen brak op 14 augustus uit en vernielde meer dan 3000 hectare natuur. En in het noorden van India zijn zeker 11 doden gevallen bij een ontploffing in een vuurwerkfabriek, onder hen ook 8 kinderen. Door de knal zijn enkele huizen in de buurt ingestort. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend, maar gelijkaardige rampen gebeuren wel vaker in India, omdat eigenaars van zulke fabrieken zich niet echt aan de veiligheidsregels houden. Vannacht zijn er opklaringen, al blijft er ook kans op een

0: in een rustige omgeving. Brasserie de Cavalerie verwend je met verse kwaliteitsgerechten. Genieten in een ontspannen sfeer. Van klassieke gerechten tot verrassende seizoensspecialiteiten met dagverse ingrediënten. Tapas, een krokje, pasta, scampi's of een lekker stukje vlees uit onze eigen slagerij. Brasserie de Cavalerie, vlakbij het sportcentrum in Heist op den Berg. Geopend van woensdag tot en met zondag.
1: Christina.

0: Save the world.
1: GVL Technics. GVL. Voor al uw elektrische vragen. De installatie en renovatie van uw elektriciteit. Alarmsystemen, domotica, camerabewaking, poortautomatisering. Zowel geplaatst als voor de doe-het-zelver.
2: Een mooi resultaat en service op maat.
1: GVL. Ook voor airco, laadpalen, zonnepanelen. GVL Technics. Kasteelstraat, Heist op den Berg. GVL. www.gvl-technics.be.
3: Every second.
4: Christina.
5: You know, you make me feel so good inside.

0: Ontdek wat we allemaal te bieden hebben. Voor een goede service hoef je niet ver te gaan. Maak een goede keuze. Voor onderhoud, herstellingen, carrosserie, voor al uw mobiliteitsoplossingen. Garage Sandwheels. Bij ons geniet je van alle voordelen van een familiaal bedrijf. Bij ons ben je nog een klant. En dat zal je merken. Garage Sandwheels. Lierse Steenweg, hij stopt den berg.
1: Every second. Christina.

0: Wij zijn enorm tevreden. De temperatuur is perfect geregeld en het mag gezien worden.
1: FDK. Voor alle buitenzonwering, rolluiken en automatiseringen. Ze staan voor kwaliteit en service met een eigen team van goede medewerkers. FDK is ook specialist in de topmerken Harel en Somfy. Ga zeker langs in een showroom of kijk alvast op fdk-online.be.
0: FDK. In de Eugène Wouterstraat in Heist Centrum. Christina.